mensen over hoor heen, man, in haar oor zijn nemen, Nina. In haar hoor heen, in mijn een ongrond zijn hoorn, man. In aan haar heen zijn in mijn euro. In haar zijn heen oor. In haar haar mensen in een oor. In haar haar mensen in een oor. Heen oor mensen in.